0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of

QR-code op onze website. Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De bouw van de tent Club C op de weide van de Rockwerchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rockwerchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Englert is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Englert was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
2: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hun is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien halen ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hun zeker niet onderschatten.
1: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste, net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Het blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova, ook dit

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De bouw van de tent Club C op de weide van de Rockwerchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rockwerchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Englert is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Englert was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
2: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hun is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien haalt ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hun zeker niet onderschatten.
1: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de ronde.

0: van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Het blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova, ook dit uur.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goest.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind, en in Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
2: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Ou nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
1: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

0: je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Engeland is er minstens één dode na een botsing tussen twee treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De twee treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het vierde middelbaar krijgen vanaf volgend jaar een uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
2: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir, ou nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
1: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al twee landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn tweede wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn tweede wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Hallo weekend. Goedemorgen. Wakker worden met Stef Lemenaert.

0: Een hele goede ochtend en van harte welkom in Hallo Weekend. Ja, ik ga even iets doen. Sol Stonsie, ben jij er?
1: Ja, ik ben er. Goedemorgen, beste vrienden. We zitten vandaag te gast bij Radio Nova bij onze goede vriend Stef Lebenaert, tedert lange tijd. En dat betekent dat we er 3 uur een lap gaan opgeven in Hallo Weekend.
0: Hey, fantastisch. Na zoveel tijd, Stonsie, dat wij elkaar nog even kunnen zien. Ja, en een radio maken, dat doet wel deugd, hè?
1: Wel, ik ben eigenlijk, u weet, ik ben een beetje afgestapt van dat vaste niveau. Ik ga proberen gast te worden bij een of bij de radio's hier in de streek.
0: Fantastisch.
1: En ik denk dat me dat veel beter zal liggen.
0: Oké. Okay. Zeg, vandaag heb ik jou uitgenodigd in Hallo Weekend. Kan je even zeggen, waarschijnlijk heb je dat programma wel eens gehoord, wat de ingrediënten zijn van dit programma?
1: We hebben inderdaad de ingrediënten, zullen het weerbericht zijn. We hebben ook het nationale nieuws. We gaan nu ook binnenlaten via de app of via het gsm-nummer 0469-1883-60. Dat is het nummer van Radio Nova. En als u kan of u wil het zien, kan u ons volgen op de website, ons contacteren via de app of op de Facebookpagina van Radio Nova.
0: Ziezo, jullie hebben alle ingrediënten. We zijn vertrokken.

0: Bart Hoogkamer was dit.
1: Sonji, wat heb jij ondertussen allemaal gedaan met die warmte? Want ik kan jou verzekeren, het is hier heel warm, ook in Studio 2.
2: Eigenlijk heb ik niet stilgezeten de afgelopen 2 dagen.
1: Okay.
2: En u zal zeggen, Sonji, u bent een beetje gek geweest.
1: Vertel.
2: Want de afgelopen 2 dagen hebben we eigenlijk daken vervangen.
1: Ola.
2: Een groot dak op mijn garage. Natuurlijk, weet, de asbest die moest verwijderd worden.
1: Ola.
2: Dan hebben we natuurlijk volledig nieuwe daken geïnstalleerd. En we hebben ook gekozen voor een onderdak. U kan u voorstellen in de namiddag bij temperaturen van 30 graden dat het zweten was.
1: Dat kan ik geloven. Het zijn af en toe toch wel eens gedronken, hè?
2: Ja, ja, dat hebben we wel gedaan natuurlijk.
1: Ja, we geven misschien nog even ons telefoonnummer mee. Want het is zo belangrijk dat wij toch wel die verzoekjes binnenkrijgen.
2: Dat is 0469-18-8360. 0469-18-8360.
1: Ze kunnen dat ook op de andere manieren. Geef het even mee.
2: Dat kan ook via de app, kan je een verzoek gaan indienen. En dat komen we hier dan, of zien we hier op de schermen. En gaan we ook met plezier voor jullie gaan draaien.
1: Oké, voilà. Dus jullie hebben alle ingrediënten. Er is er al eentje die gestuurd heeft via mijn persoonlijke Facebook. Want ze kunnen dat ook natuurlijk. En dat is Maddie uit Aichem. En ze vroeg een plaat voor alle luisteraars. En ook voor het ganse team van Radio Nova. En dat moest welke plaats zijn, Solslot?
2: Een leuke meezinger van Lilian Saint-Pierre. Ik wil alles met je doen.

0: wil alles met je doen. Lilian Saint-Pierre kregen we te horen.
1: Zeg, Solstonzi, ik heb daar net iemand gehoord aan de lijn. Het was zo lang geleden en ik ben heel blij dat ik ze even dus kon spreken. En dat is Molly.
0: Ja, dat is ons Molly en dat is eigenlijk een heven van ook van mij. Maar die volgt me zo wat op alle stations waar ik momenteel aan het draaien ben. En natuurlijk, dat is altijd leuk en zal hier ook wel eens een leuk intermezzo zijn bij Radio Nova. Ze vroeg om een plaat van Jimmy Frey. En welke hebben we klaar, Stef, voor we gaan zeggen voor wie?
1: Een plaat uit 1972. Ze vroeg Ogen die kunnen niet liegen.
0: En dat is voor haar zus Marijke, Stef Stomzi, Carla. Ook voor de mensen van Radio Nova, het ganse Nova-team. En Jos en Nancy uit Bornem. Want daar weet ik, die zullen ook zeker aan het luisteren zijn. Dus gewoon een belletje geven, mannen.

0: kabel ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Wij draaien lekker
4: onze eigen goesting.
3: Radio

0: Het hartje van goud van Bobby Prins kregen we te horen.
1: Ja, wat mij opvalt, Stonzieke, dat is, ja, je luisteraars die zijn zo trouw aan jou, want je hebt alweer iemand aan de lijn gehad, hè?
0: Ja, we hadden van ook Ludo uit Gerardsberg aan de lijn, samen met zijn vrouwke Mich. Hevige luisteraars aan het worden, ook van Nova, moeten we zeggen. En het is er eentje voor mij, voor de Stef, voor het ganse Nova-team, voor Mich, voor Jenny, en het mocht een plaatje naar keuze zijn. En dus vanwege Ludo uit Gerardsberg. Wij kozen voor een nummer van, u moest het al raden, als Stonzi ergens te gast is, dan is er ook Guido Belcanto bij.
1: En de vlammetjes, die gaan we heel speciaal voor al die mensen draaien.

0: Voilà, een van de lievelingsplaten van onze Solstonzie. Dat waren de Vlammetjes van Guido Belcanto.
1: Eigenlijk niet de plaat, maar wel de artiest. Ik ben daar goed mee bevriend met onze Guido Belcanto.
0: Ja, je gaat af en toe naar de optredens.
1: Ja, we gaan af en toe inderdaad wel nog eens langs. Samen met onze andere collega, Cindy zeker. Hè? Die is er veel bij dan. Mm-hmm. We hebben er nog eentje aangevraagd door Nancy uit Bornem. Dat is voor Molly, voor Stef en Stonzie. Ook voor haar man Jos. En het Hanse Radio Nova team. Eentje van Demis Roussos.
0: Ja, ook je mocht het zelf gaan kiezen. En welke had je gekozen? Mourir après de mon amour.
1: We gaan even meeluisteren.

0: Mourir après de mon amour. Dit was Demis Roussos, dood na de ware liefde verloren te hebben. Wow. Zo is eigenlijk de vertaling een beetje.
1: Ah, oké, okay, goed. Ik had het naar de tekst niet geluisterd, maar ik weet, jij weet er alles van, Stonzi. Er zijn nog telefoontjes binnengekomen, hè?
0: Want we hebben er nog eentje binnengekregen van Nicole Goossens uit Aalst voor het ganse Nova Team. Een plaat naar keuze van Wiltura.
1: En alle wegen, wel, die leiden naar Rome. Misschien nog even ons telefoonnummer meegeven, Stonzi. Heel belangrijk.
0: 0469-1883-60. 0469-188-360. En je kan ons ook gaan bereiken via de app, want die hebben we hier net opengezet.
1: Voilà, dus als je even iets wil vragen, als je even een plaat wil hebben voor iemand waarvan je zegt, hij is jarig, ja, of iets anders, een feestje of zo, en je wil die mensen toch wel gaan verrassen, dan kan dat gewoon eventjes bellen naast ons of mezelf. En dan komt dat allemaal hier in orde. Alle wegen leiden naar Rome.

0: Alle wegen leiden naar Rome, hoort de Wiltura.
1: Wacht hè, Stoelzie. Onze Wiltura die wil nog eventjes iets mee gaan zingen. Maar nee, we gaan hem onderbreken. Oké, doe maar.
0: Want we hebben het nationaal nieuws en we gaan het ook hebben over muziek hier bij Nova. Een gebuur die naast Rockweg Werchter woont, die moet niet betalen, dat is al een voordeel. Maar natuurlijk, je moet er het lawaai bij nemen. En dan komt Rockwerchter bijna tot in de tuin van Wim, 84 lezen we hier, tot de werken aan Club C plots stilgelegd worden. Dit is echt niet meer leefbaar. Hij woont al zo'n 60 jaar naast de weide van Rockwerchter in het Vlaams-Brabantse Rotselaar. Maar de afgelopen maanden kwam het festival wel heel dik bij buurtbewoner Wim de Jong. De enorme Club C-tent, goed voor zo'n 10.000 bezoekers, werd door de uitbreiding van het festival pal naast zijn tuin opgebouwd. Sinds mei is het hier een komen en gaan van bulldozers. Elke dag van 7 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds vertelde hij misnoegd. Maar nu werd de opbouw van de tent plots stopgezet door een onderzoek naar stedenbouwkundige misdrijven. Wat is er precies aan de hand? Zal nog vervolgd worden de komende dagen.

0: Dit was nog even het Zebra-lied. We zijn hier nog alles een beetje aan het goed zetten en aan het uitzoeken.
1: Ongelooflijk.
0: Dus, maar we zien hier ook dus nu dat onze app ondertussen ook opgestart is. En Jean-Luc die vroeg om een plaats van Baila de Gasolina. Die hebben we net gedraaid. Wil de groetjes doen aan Stef daarmee. En natuurlijk ook aan mij en aan het ganse Nova-team.

0: Maar dat hebben ze net gedraaid, dus we gaan misschien eens op zoek na 10 uur naar een Vlaamse versie. Want naar het schijnt zou daar ook een Vlaamse versie van staan.
1: Wist het niet, daar gaan we zeker even op zoek naar. We hebben ook de groeten gekregen, zie ik staan, van Patrick. Patrick uit Liedekerke. Dus bij deze ook aan alle luisteraars. Hebben jullie nog een plaat die jullie willen horen? Wel, de lijnen die staan vrij. We zouden graag ook eens, Stonzie, zo iemand aan de lijn hebben, live, hè?
0: Dus wil u live op de lijn komen, want het is een beetje stil aan het vallen, dan kan u bellen naar de 0469-1883-60. Dat is 0469-188360.
1: Voilà, dat gezegd zijnde. Straks dan hebben we nog heel wat meer, maar heel belangrijk nu.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
3: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
2: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
3: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaten komen.
2: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
3: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
2: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuw bouw en renovatie.
4: Dit is Radio Nova.
5: Hallo weekend.

0: Fresh and Too Fresh van Cool and the Gang. We hebben ondertussen iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, vertel eens, met wie spreken wij?
2: Met Mischke van Giesbergen.
1: Met Mischke van Giesbergen.
0: Aan Mischke uit Giesberg.
1: Vertel eens, Mischke, met wat kunnen we jou van dienst zijn?
2: Wil ik zo reageren op wat je naam vragen?
1: Ja, vertel.
0: Ja, welke plaat mag dat zijn?
2: Larissa en de
1: dochter. Vleugels in de wind. En voor wie allemaal?
2: Onze stonden ze zeker aan pas.
0: Dank u wel.
2: Jij, de Stefke.
1: Dank je wel.
2: Voor mijn man, Ludo.
0: Ja.
1: Zeg maar, hè, want wij horen jou altijd zo in vertraagd dingen. Hè. Blijf maar altijd vertellen.
2: Voor mijn lieve zus Jenny.
1: Ja, voor wie
2: en
1: nog?
2: En vooral mijn kameraden dat ik gewoon vergeten. En zeker voor ons syndicen, die dat nou in dingen...
0: Ja, bij de collega's van Memory zit zo
2: dadelijk. Ja, bij Memory zit ze. En vooral de collega's van u.
0: Ja, oké. Okay, dank u wel, Mich.
2: Ja.
1: We gaan jouw plaat draaien, hè.
2: Oké, Stef.
1: Is goed. Salut, hè.
0: Dag, hè.
1: Dag.
2: Ja, allemaal...
0: Ja, salutjes, Mich.
2: Ja.
1: Allemaal mensen die zoals ons hier kent. Hè. Wat een begrip in de radiowereld. En blij dat we hem vandaag even in onze studio hebben. Hier Studio 2 van Radio Nova. We gaan de vleugels van de wind gaan draaien. En trouwens, jij hebt ze waarschijnlijk al gehad op interview, hè?
0: Ja, we hebben ze inderdaad al gehad op interview, deze Larissa. En op 27 juni, volgende week, 27 juli, is het haar grote verjaardagswal van deze Larissa. Hey, oh.

Samen hebben ze een plaat gemaakt, hè? De dochter en natuurlijk Larissa zelf. En dat noemt Vleugels van de Wind voor alle mensen die daarnet werden opgenoemd. We hebben nog een plaat voor onze Theo. En ja, onze Basjes klant die wil ook even zingen. Wel, de Theo

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind. In een Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
2: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Ou nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
1: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Perrolletje en Willy Sommers. Goedemorgen allemaal. Sol Stonzi, die zit nog altijd aan mijn rechterzijde. En trouwens, goedemorgen allemaal. Stonzi, vertel.
1: Welkom in de tweede deel in eerste instantie van deze Hallo Weekend. Samen met Stef nog eens, sedert lange tijd. En doet ons plezier dat Zeker. We nog eens samen zitten. En je kan nog altijd gaan bellen voor jouw favoriete plaat of de groetjes over te maken. 0469 1883 60. Je kan dat ook via onze app doen en dan lezen wij dat hier gezellig af. Zo hebben we er nog eentje binnen van Anneke uit Buggenhout. Dag Stef en Stonzi. Graag een plaatje voor jou Stef, ook voor onze Stonzi en het ganse Nova team. Graag het plaatje van Wesley Klein. Er is niemand zoals jij.
0: Voilà, we gaan ze draaien. Heel speciaal voor Anneke uit Buggenhout.

0: Er is niemand zoals jij.
1: Iedere avond wacht, zie ik ze staan.
2: Sonzie.
1: Komt.
2: Sonzie, hè? Ja, ik weet niet wat vandaag is, maar al die zangers die willen maar zingen. Nee, het is aan jou. Geef me.
0: Oké, we gaan dus nog even zeggen dat ook Ilseke nog stuurde. Ja, dat was dat apparlotje van Willy Sommers. Dat hebben we inderdaad direct na tienen gezet, waarvan onze excuses. Maar moesten we dus ook gaan draaien, speciaal voor Stef, ook voor mij er eentje en voor het ganse Radio Nova team. We hebben ondertussen iemand ook aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen,
0: Ruud
3: en
0: Sonzi. Hey. Dag Karin.
2: Dag Karineke.
3: Stef.
2: Hey, alles goed?
3: Ja, heel alles goed. Ja. Zeg,
2: ja, jij kent Stonzi ook, hè? Ben je blij dat we hem even gevraagd hebben bij Radio Nova?
3: Ja, ik ben heel blij.
2: Ja, het is ook een vriend van jou, hè?
3: Ja, het is ook een vriend van mij, ja.
2: En al jaren, voor onze luisteraars die dat niet weten, ja, het is al jaren een vriend ook van Karin en ja, haar man.
0: En ook van de Jurgen, hè?
2: Ja, de Jurgen. Vertel het eens, wat wil je kwijt aan onze Stonzi? Je mag het eventjes zeggen, deed dat vroeger ook.
0: Zeg het eens, Karin.
3: Ja, ik wil een plaatje laten draaien voor mijn man, Jurgen Philips.
2: Mm-hmm.
3: En ook voor mijn twee zonen, Bart en Stijn.
2: Ja.
3: En ook voor Martin en Ruffin.
2: Oké.
3: En ook voor Lief en Pierre.
2: Mm-hmm.
3: En ook voor het hele Radio Nova team. En ook voor

0: Sorry.
1: Dank u wel. Heel vriendelijk van jou, hè. En welke plaat mocht het zijn?
0: Spelen Bozuki.
2: Van Wiltura.
1: Van Wiltura. Zeg, wat wordt of wat brengt zaterdag nog bij jou?
0: Ik denk dat wij van namiddag naar Tien gaan, naar die boerderij waar jullie ook soms staan.
1: Wacht, de boerderij waar wij ook soms staan.
0: Jullie stand.
1: Onze stand? Ah ja, ja, bij Pluimvee Schoepen.
0: Ja, daar ja.
1: Ga je een kipje gaan kopen of gewoon even langs?
0: Iets gaan drinken.
1: Iets gaan drinken? Ah ja, oké. Okay. Heel leuk. En met dat warme weer, ja, af en toe wel eens drinken. Hè. Geniet ervan, daar bij Pluimvee Schoepen. En doet ze ook de groeten van ons, hè?
0: Ja. Dat zal ik zeker doen,
2: is dat
0: ja.
2: Goed, Karin? De groetjes daar ook nog aan de Jurgen?
1: Groeten aan de Jurgen ook, zegt hij.
2: Ze is al weg.
1: Ja, ze is al weg. Oké, okay, voilà. We gaan het draaien. Heel speciaal voor alle mensen die ze opnoemde. En natuurlijk ook voor, in bijzonder voor Jurgen. Nog eens ons telefoonnummer, Stonzi.
2: 0469. Nu moet ik hier weer even gaan zoeken, Stef. 188360. 0469188360.
1: Heb jij ook thuis een bezoekje?
2: Wat zeg je?
1: Heb je thuis ook zo'n bezoekje? Dat instrument waar, dat je
2: nee, hoort? Nee. Ik ben geen muzikant.
1: Oh, je zegt geen muzikant, maar een DJ. Uit ja, van hier. Zeg maar, even tussendoor, nu de intro toch loopt. Hoeveel jaar ben jij al DJ?
2: Het is eigenlijk, dit jaar was het 44 jaar op 1 oktober.
1: 44 jaar.
2: 19, 2026, want we begonnen eraan in 19...

0: Ze werd gevraagd door ons Karin van der Loek en haar man Jurgen. Speelbezoekie. Stolzie, die heeft nog even iets bij de hand.
1: We hebben nog iets bij de hand, maar ik ga u een vraagje stellen, Stef, als dat mogelijk is.
0: Ja, zeg maar.
1: U weet, Speelbezoekie was een bescheiden hit voor Tura, maar weet je nog wat de A-kant was van dit nummer? Want dat is een hele grote hit.
0: Ik zou het bijvoorbeeld niet weten, vertel het eens.
1: De A-kant die heette Een huisje in Montmartre. En op de B-kant vonden jullie deze Speelbezoekie.
0: Het waren dus twee successen bij elkaar, A en B.
1: Ja, dat klopt. Heeft er ook verscheidene zo.
0: Goed. Je hebt het weerbericht even bij de hand.
1: Voor het weerbericht. De verwachtingen voor de volgende uren licht bewolkt en droog. En de verwachtingen vanochtend is het zonnig met enkele hoge wolkensluiers. In de namiddag komen er stapelwolken tot ontwikkeling. En lokaal kunnen deze ontwikkelen tot buien. Maar de kans erop lijkt beperkt vandaag. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee. En hou je vast, 33 graden in de Goom. De wind waait zwak tot matig uit west tot noordwest. Tot zover ons weerbericht. En momenteel is het 20 graden bij een windsnelheid van 8 km per uur.
0: Voilà, dat hebben we gehad. Bedankt, Solsonzi. Straks gooi je hem nog meer. En vergeet niet van berichtjes te sturen of verzoekjes te vragen. Wij behandelen ze allemaal tot 12 uur.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
5: Hallo weekend.

0: Welke titel kregen we te horen, Stef?
1: Ja, de Hilly Billy Rock natuurlijk. Dat was het. Hè. Ik moet even iets zeggen, want er is iemand die nu een plaat heeft aangevraagd, Sonzi. En die man, die werkt. En die is nooit om 6 uur klaar. Dat is eigenlijk, we hebben die plaat gekregen.
0: Dat is David en ook voor een vrouwtje Fanny, denk ik.
1: En de ganse familie.
0: En het ganse Radio Nova team en ook de ganse familie.
1: Ja, hij is momenteel aan het werken. Wat hij aan het doen is, ik zou begon niet weten, maar hij vroeg Henk Wijngaard.

0: Ja, we hoorden Henk Wijngaard met Nooit om 6 uur klaar. Nog even ons telefoonnummer, want de verzoeken lopen weer goed binnen, maar af en toe valt het ook wel eens stil.
1: Ja, 0469
0: 1883 60. Je kan dat ook via de app doen, onze app van Radio Nova. Gewoon daar een berichtje naar sturen, welke plaat je wil horen en wie je de groetjes wil doen. Als je het goed voor hebt, staat een nieuwe Frank van Damme klaar. Want die moesten we gaan draaien voor het ganse Nova-team, ook voor Steven Stonzi.
1: Dankjewel.
0: En Ingrid, een hele lieve dame uit, waar woont ze nu ergens?
1: Lebbeke Wiese.
0: Ja, ja. Die is content dat ze ons nog eens terug samen hoort. De nieuwe Frank van Damme.
1: We gaan hem draaien. Dit wordt een avond.

0: Een avond om nooit te vergeten. Dat was Frank van Damme. We hebben ondertussen iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, het is hier met Jurgen uit Den Bellevue.
1: Ah, dag Jurgen. Vertel eens.
2: Ja, het is via Plankenland te vragen van You Never Walk Alone.
1: Oké.
2: Voor mijn lief vrouwtje Karin.
1: Mm-hmm.
2: Voor Godlieve en Pierre.
1: Ja.
2: Voor Martin en Refun. Voor heer Radio Nova team.
0: Ja.
2: En voor Stonzie ook.
0: Dank u wel.
2: En voor de supporters van de Belgen ook, dat ze morgen mogen winnen.
0: Ja, en het is lang geleden dat we elkaar eens gehoord hebben, Jurgen. Maar het moet gezegd, ik moet u nog proficiat wensen, want de ploegsken heeft kampioen gespeeld van het jaar. Hè?
1: Jurgen, dat moet toch deugd doen als de Stonzie dat zegt van, uw ploegsken heeft kampioen gespeeld.
2: Ah, ja, dat is waar.
0: Dus we moeten nog proficiat wensen, hè, man?
2: Heel content.
1: Een dikke proficiat, zegt hij.
2: Dank u.
1: Allee, we gaan nu plaat draaien, hè.
2: Oké, dat is goed.
1: Salut, Jurgen.
0: Ja, salutjes, hè.
2: Salut.

0: Sweet Caroline hoorden we. En het was van Neil Diamond, denk ik.
1: Ja, de originele versie. Hè?
0: Inderdaad, de originele versie. We hebben soapnieuws. En hoe kan het ook anders? Na 5 jaar staat hij ook weer levend op. Na een brand waar hij mors dood in was.
1: Oei, oei.
0: Dan hebben we het over de serie Family. Dat is ook al gebeurd bij Dallas. Een jaar en seizoen. Zonder Bobby Ewing, weet je nog. En toen toen het er begon, stond een Bobby gewoon onder de douche en ging het over een droom.
1: Voilà, en was hij terug in de serie?
0: Ja, zou dit ook over een droom gaan? Want Gunther Levy die gaat zijn rol terug opnemen als Peter van den Bossen.
1: Oh.
0: En hij zegt erbij dat ze me blijven bellen, zegt misschien iets over mijn beslissing.
1: Allee, vooruit. Dus Peter van den Bossen, als ik jou goed heb begrepen, die komt terug in Familie.
0: Ja, en in de Gunther Levy-stijl. De Peter, de laatste Peter van Familie.
1: Allee, vooruit. Dat is goed nieuws, hè, voor veel fans die houden van onze Peter van den Bossen, alias
0: Gunther Levy.
1: Gunther Levy. Je hebt dan ook nog een verzoekje bij de hand.
0: Ja, dat is er eentje van Jack Jersey. Vooral mijn vrienden en ook voor Dirk, die 60 jaar geworden is, mijn zus Ingrid. We hebben ook Ronnie voor ons, Jefken voor Guido, Jean-Luc. En ook voor de mooie plaatjes die Jefke altijd voor mij aanvraagt. Mm-hmm. Een aangevraagde plaat van Christian Boeters.
1: Doekers.
0: Jawel.
1: Voilà, we gaan hem draaien. Jack Jersey, Lonely Me. Stonzi?
0: Ja.
1: Ja. Ken jij die plaat?
0: Nee, ik weet dat het ooit bestaan heeft, maar het was ook een B-kant, denk ik.
1: Je kent ze zeker en vast. Ja. Ja. Allee, vooruit. We gaan luisteren.

0: Was een hele mooie plaat van Jack Jersey en Long Limmy. Stond hij de eerste met het weerbericht.
1: Weerbericht nog even. Licht, bewolkt en droog blijft. Verwachtingen voor vandaag. Vanochtend is het zonnig met enkele hoge wolkensluiers. In de loop van de dag komen er stapelwolken tot ontwikkeling. En tegen het einde van de namiddag kunnen deze lokaal uitgroeien tot onweersbuien. Nu worden ze wel verwacht. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee, 33 graden in de Gaan, dat is gebleven. En de wind waait zwak tot matig uit het westen tot noordwesten. Er is momenteel toch weer 2 graden afgegaan, dus zal denk ik niet zo warm worden als de vorige dagen. Want we zitten nu aan 23 graden. In Oost-Vlaanderen onweer en natuurlijk gitte, net zoals in de andere streken van dit kleine Belgeland.
0: Dankjewel Stonzi voor jouw weerberichten. Straks dan hoor je hem terug.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Welkom bij Radio.

0: Backstreet's back again. Dit waren de Backstreet Boys. We gaan het nog even over Gunter Levy hebben. Peter van den Bossen gaat dus verrijzen in familie in de rol van Gunter. Maar weet je dat Gunter ook ooit nog een solo carrière had?
1: Ja, dat weet ik. Hè. Ja, jaren geleden, maar hij zingt nog altijd solo. Heb ik.
0: Hij zingt af en toe nog eens solo op het podium, maar dat doet hij dan tezamen met zijn Romeo. Zit hij daar wel eens tussen met een solo optreden?
1: Maar tegenwoordig ook. Ik heb deze week nog een filmpje zien passeren dat hij nog helemaal alleen terug aan het optreden is.
0: Ja, het zou kunnen.
1: Ja,
0: maar het is eigenlijk een Romeo en ik zei het, we kennen ze ook meestal, die Romeo's, de laatste tijd toch van de pluisjes. Hè?
1: Ja, dat waren
0: de pluisjes, hè, die drie helemaal goed op elkaar ingespeeld. Okay. Maar nu gaan we het hebben over Gunter zelf.
1: Vertel
0: iedereen
1: eens.
0: Heeft iemand nodig.
1: We gaan ze draaien, heel speciaal voor onze luisteraars. Heb je nog een plaat in gedachten dat je zegt, hey, als favoriete plaat? Of je hebt een verzoekje, geef dan even mee via onze verschillende kanalen. En Stonzi geeft nog even ons telefoonnummer en zo mee. Stonzi, geef
0: dat is,
1: het mee.
0: 0469 1883 60. Je kan ook nog via de app reageren tot aan 12 uur. Je kan ons natuurlijk ook nog volgen op de Facebookpagina. Mm-hmm. En ook op onze website kan je ook zien wat er momenteel bezig is. Het programma Gallo Weekend met Stef en Stonzi.
1: Voilà, we gaan hem draaien. Gunter Levy. En iemand of iedereen heeft iemand nodig.

0: Iedereen heeft iemand nodig. Dit was Gunter Levy. We hadden er bijna al eentje vergeten, zie in de drukte.
1: Ja, echt waar.
0: Dat is er eentje van Stefan Delboog voor het ganse Radio Nova-team.
1: Ja, weet je, onze Helmut Lotti, die wou even passeren. Ik weet niet wat het is vandaag, maar die artiestenstoontie, is dat nu omdat jij hier bent, dat ze allemaal willen zingen? Nee, we hebben
0: Engelbewaarder dus van Mart Hoogkamer.
1: Voilà, heel speciaal voor Stefan Delboog, is bezig met de bomen aan het snoeien. En als jij ook nog een verzoekje hebt...

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind. In een Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
2: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Ou nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
1: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden. Aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer.

0: Maro kregen we te horen. We hebben nog een verzoekje aangevraagd door Johnny van den Bergen. Okay. Hij wil de groetjes doen voor alle luisteraars en het ganse Nova-team. En ik ga je de eer laten de plaat aan te kondigen.
1: Ja, hij vroeg zo eens een herinnering aan vroeger. En ja, een herinneringsplaat uit de 60s, denk ik, of begin de 70s. Waren toch de Tramps met een echte discoplaat, de Disco Inferno.

0: De Disco Inferno van de Tramps krijgen we te horen. 0400-6918-8360 is nog altijd ons nummer. Of ook via de app kan je ons gaan contacteren voor groeten en verzoeken.
1: Ja, we hebben nog een verzoekje binnengekregen. Lees maar voor, Stonzie.
0: En dat is er eentje voor Marjan, voor Theo, voor Nelly uit Halmaarden. Dat zijn de ouders van onze Stef hier, heb ik nu vernomen. Voor alle luisteraars en het ganse Nova-team. Iets met oma in. We hadden nu zoiets met ons tweeën, geen oma's aan de top, maar dan wel iets anders met een oma.
1: Frans Joostink Junior, en die heeft het over zijn lieve oma.

0: Lieve oma van Frans Joosting had het nummer nog niet gehoord. Prachtig nummer. Het zal wel van een Nederlandse kleine zijn. Want onze Vlaamse kleine die maken niet zoveel goede nummers, denk ik.
1: Ja. Herinner je nog de plaat dat we vroeger speelden? Dat had ook met een oma te maken. Het was ook een klein jongetje. We draaiden dat heel veel op de radio.
0: Ah ja, van hoe noemde die dat?
1: Ik ben zijn naam kwijt.
0: Pietje Thomas.
1: Van Pietje Thomas. Ja, ja, dat mannetje hier, Frans Joosting, die doet me altijd wel denken aan hem. Heb je daar nog iets te melden?
0: Pietje Thomas, dat was zo van wat... Mijn lieve oma...
1: Wil je dat nog eventjes zo'n stukje horen?
0: We kunnen het eens proberen.
1: Ja, wacht hè. Misschien nog even gauw ons telefoonnummer meegeven.
0: Ja, dat is 0469 1883 60. Je kan nog altijd ook groeten en verzoeken doen via onze app. En je kan Nova volgen op de Facebookpagina en ook via hun website. www.radionova.be, denk ik.
1: Ja, dat is het. Hè. Weet je, ik ga geen stukje draaien. Ik ga het gewoon volledig draaien. Want ook heel wat luisteraars die nu aan het luisteren zijn. Ilske de Bakker ondertussen. Ja. Ja, die is ook aan het luisteren. Eén van haar favorieten.

0: straalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Hallo weekend.

0: Ja, onze muziek die stond zo luid, want heeft me verteld net onze Sol Stonzi, het is een van zijn lijflietjes, hè?
1: Ja, het is eigenlijk een van mijn lijfstukken. Ik heb dat altijd al gezegd. Als je een plaat moet vragen voor Stonzi, vraag Purple Rain aan. Daar kan je niets mee misdoen.
0: Ah, oké, okay, goed. Zeg, ik wil het wel even hebben over jouw carrière als DJ. Want ja, er zijn toch wel luisteraars bij Radio Nova die Sol Stonzi misschien niet kennen of vaag. Sol Stonzi, heel kort uitgelegd, wie is Sol Stonzi?
1: Het begon eigenlijk allemaal in 1982, wat mijn DJ-carrière betrof. Maar eigenlijk daarvoor stond ik al van in 6 of 7, 7 of 15-jarige leeftijd. Tezamen met een grote icoon ooit in de Roxy hier in Kerkschie. Dat was met DJ Arsène.
0: Ah, met Arsène.
1: Heb ik nog samengespeeld in de Roxy. Ik was toen amper 14 jaar.
0: Amai.
1: Ook wat discobars verder. En in 82 zijn we eraan begonnen. Het was op mei 82 bij Groot Galtert. 21 jaar is het daar geweest.
0: Amai.
1: Dan hebben we inderdaad de overstap gemaakt naar de radio waar we nu weg zijn. En we hebben ook ondertussen nog Soe FM gekend, want daar hebben we ook een jaar gezeten. Ja. Alles bij elkaar is het eigenlijk 44 jaar. Wat ik er dan het spijtig aan vond, is dat ik dacht, ja, ik ga daar weg, maar goed. Wat ik dan tristig vond, is dat ik misschien mijn 45-jarige carrière niet zal kunnen vieren. Maar je hebt dan andere mensen, andere radio's die in jou geloven, onder andere Nova.
0: Dankjewel.
1: En we hebben er nog eentje in dezelfde streek, dat is Memory.
0: Ja.
1: En daardoor gaan we dus ook onze 45-jarige carrière kunnen vieren. Dat is in de loop van volgend jaar, rond 1 oktober 2027.
0: En ja, 45 jaar carrière, denk je iets te gaan doen? Allee, ja, is er zoiets aan het zweven in jouw hoofd van te zeggen van, ja, 45 jaar Stonzi, Sol Stonzi, op de radio en zo.
1: Het zal natuurlijk ook zijn wat de artiesten willen, want we hebben dat 2 keer gedaan. U weet nog, met een ex-collega van jullie, Tim Schippers.
0: Ja.
1: Hebben ooit ons 25-jarig bestaan gevierd met heel wat artiesten. We hebben dan ook nog ons 30-jarig bestaan gedaan, samen met een Tim. En 45 jaar dacht ik van weer een beetje artiesten op te trommelen. Maar het zal natuurlijk afwachten worden of die betaalbaar worden, of ze nog eens een geste willen doen voor 45 jaar Sol Stonzi.
0: Ja, maar jij ook in de artiestenwereld. Ja, elke artiest en ook streekartiest, ja, die kent Sol Stonzi, hè?
1: Ja, ik ken er heel veel. En ik verschiet van tijd als ik ergens buiten de streek ga dat ze zeggen, ah, de Stonzi van radio, die we niet gaan benoemen nu.
0: Mag altijd.
1: Maar goed, nu zal het Nova zijn dat ze misschien zullen verwelden en Memory.
0: Goed, we hebben nog verzoekjes en dat wil ik ook wel eens gauw gaan behandelen met jou.
1: En we hebben er nog eentje voor Daniela uit Aalst. Dat is Daniela Scollard. Want van Daniela weten we dat ze een gevige fan is van John Dennis. Ze volgt die elke week op zijn optredens. En die hebben we dus nu ook klaargezet met zijn Valentina. MUZIEK

0: John Dennis was dat met Valentina. Ja, Solstonji, die heeft er nog even een berichtje bij. Hè?
1: Ja, want het is pure nostalgie. Ik ben natuurlijk heel gelukkig. Ik word hier uitgenodigd en ik word hier eigenlijk zo wat met open deuren uitgenodigd. Ook bij Radio Nova.
0: Dankjewel. Dus.
1: En wat me plezier doet, is dat er eigenlijk de luisteraars, nu merk je meer en meer, dat het zoals ze van tijd zeggen, ze volgen niet een radio, maar van tijd ook een persoon die ze gaan meevolgen wanneer die op een andere radio zit.
0: Ik denk dat dat bij mij een
1: beetje, ja, ik denk dat dat een beetje bij mij het geval geworden is, want ja. Waar ik zit, komen al die mensen van toen terug. Waaronder ook Joske uit Bornem, die heel content was dat hij me nog eens kon horen op Radio Nova, want hij is ook op de luistertour. Goedemiddag trouwens, Joske. En we gaan er eentje gaan draaien over zijn Nancy. Nancy heeft dat nummer nooit gehoord, zei ze me toen der tijd. Wel, we gaan het ook vandaag nog eens oprakelen bij Radio Nova. Jij mag de titel doorgeven.
0: Nancy wacht in het park van Eddie Smets.

0: Nancy wacht in het park en jij dan besluit om haar niet meer te zien. Maar wij wel, wij gaan Nancy nog zien en ook Joske, want zijn twee hele lieve mensen.
1: Zeg, weet je wie we ook zien op ons scherm?
0: Ja, we hebben Charlotteke Hanne, dat is ook een hevige fan van mij. Ik heb ze lang niet gehoord eigenlijk, maar ze zegt gewoon de groetjes, dag Stomzy en Stef. En wie we ook nog hebben, dat is ons Ilseke. Dat is ook een tijdje geleden dat we ze hoorden. En ons Ilseke, die luisterde ook naar Nova dus. En daarvoor hebben we natuurlijk een plaat klaargezet, maar dan ook met de groetjes naar onze Charlotte naartoe. Ik moet wel geloven dat jullie trouw aan het luisteren zijn.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054 3302.

0: Jammer Weber kregen we te horen samen.
1: Wacht, dat is Johnsy.
0: Ja, maar die is weer al door, hè. We kregen dus Marianne Weber met John de Bever. Ondertussen ben ik de titel al kwijt. Amai, Johnsy, je wordt dood. Maar goed, dat betekent dus ook dat we gaan afscheid nemen. Het was me een waar genoegen hier uitgenodigd te zijn door onze Stef. En zoals jullie weten, dit is nog eens radio maken. Pure nostalgie met de collega's van vroeger. En dat doet ons altijd plezier.
1: En Stonzi, de woorden van Charlotte. De laatste zin dat ze opschrijft. Voorlaatste zin eigenlijk. Dat doet heel veel. Dat doet ons heel veel deugd aan ons beiden. Leuk jullie beiden nog eens bezig te zien.
0: Ja, en dat zal in de toekomst wel nog eens gebeuren. Ja. Want ik heb hier met Stef afgesproken dat we dus af en toe eens een zaterdag gaan meenemen. Hier bij Radio Nova. Zeg. Als het allemaal goed zit, ook voor Stef en voor de mensen die het leiden. Want ook de Rudy moeten we bedanken natuurlijk. De man van de Big Boss van Radio Nova. Dat we er mochten bij zijn. En waarschijnlijk zou dat wel eens kunnen dat we elke derde zaterdag van de maand zullen te gast zijn hier bij Radio Nova.
1: Dankjewel Stonzi om jouw aanwezigheid hier. We hebben heel wat goede reacties gekregen. En je weet, als je eens graag komt bij deze uitgenodigd. Hè.
0: Ja, dan gaan we dat ook doen. Ik zei het, als alles goed lukt, ook voor Stef, want we moeten dat natuurlijk nog gaan bespreken van tijd, zal het altijd de derde zaterdag van de maand wezen.
1: Voilà.

0: luisteren allemaal. Wij gaan afscheid nemen. Dat doen we ook alweer met een lievelingsplaat van jou, Stolstond. Je mag ze even aankondigen.
1: En van Karint was niet It's Now or Never, heb ik het.
0: Oké. Welke was het?
1: Always on my mind.
0: Oh, maar dat is geen probleem.
1: Het is een lievelingsplaat van de Stomzy. Belde ons Karint door. En dat zal de tijd wezen om nu afscheid te nemen. Want de Stef, die moet wat vroeger.
0: Ja, die moet eventjes een beetje taxi spelen.
1: Maar morgen is hij er graag terug bij Radio Nova voor jullie.
0: Ja, sollicus en graag tot de volgende. Bedankt, Stolzy.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook rechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook gerechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Dat hoop natuurlijk iedereen die tandpijn heeft of hoofdpijn of buikpijn. Hè? Dat het overgaat. Dat was Keizer Wiltura als insmijter van deze nieuwe siesta. Beste vrienden, welkom.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè?
3: Ja.
2: Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Er ligt 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.

Ah, dan wordt het donker, hè. En dan gaat de zon slapen en de maan staat op. Het was 2023 met geluiden van Sabine Tiels. En daarvoor hadden we The American Generation met de Ritchie Family. En nog daarvoor Altijd Vrijgezel, dat is de wens van Gerard Joling. Nee,

Ja, ja, we doen mee met het feest in het café met Ryan Niekerk. En dat zou de tegenhanger kunnen worden van allemaal beestjes in het Nederlands. Gerald Ekins en The Birds and the Bees.

Zij werd in de jaren 65, 66 als een tweeling geboren in hun zangcarrière onder een productie van Gordon Mills, Tom Jones en Engelbert Humperdinck en van deze laatste de siesta souvenir van vandaag, Ten Guitars. En dat zou ook een souvenir kunnen geworden zijn, 1972. Mannen, zet de bloemsuiker klaar, want zij heeft het nodig, hè? Zeg het trouwens zelf, suiker mij, sugar me, Lindsay de Paul.

0: Ja, de waterverwarmer eventjes vervangen door een bierverfrisser. En dat verbinden aan de badkamerkraan. En ja, het is opgelost. Het idee kwam van Pascal Redeker.
1: Het siesta-abba-moment.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.

Wie zegt dat ooit niet in zijn leven, hè? Want een rare is dat, hè? Ja, Willem Duin uit 1982 en wat een rare man. En daarvoor hadden we het ABBA-moment met Hasta Mañana. En wij gaan naar 1964 met Ed Townsend, I Might Like It. Don't hold me.

Ja, ja, dat is al een voorloper van het popcorn duo, hè? 1964, Ed Townsend en I Might Like It. You know I like it, Mike. En wij zitten aan het einde van dat eerste uur, beste vrienden. Ik ben er zo terug na 14 uur. Ik ga eruit met klein kunstgeluiden en daaruit een grote van dat genre, Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen, ja, dan zul je wel beter zien. Ze zaten met M in 968. Tot zo!

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook rechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

Allee, dat is heel vriendelijk dat ze dat tegen mij zegt. Oelalala, wat ben jij een lekker ding. Ik had dat nooit gepijst. Beste vrienden, welkom in het tweede uur van Siesta.

Ja, als je de titel omdraait, dat is iets dat je nodig hebt vandaag tegen de brandende zon, hè? Puff Cream. 1959 was het toen met Jimmy Boyd. En daarvoor Jeffrey Tanis en Alles draait om jou. En die mevrouw die nodigt ons uit om in haar fotoboek gaan te kijken. Charlijn.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.

In 1984 streden die alle twee voor de eerste plaats in de hitparade. Langs de ene kant de Caribbean Queen. En langs de andere kant de European Queen. Een van de grootmeesters uit de jaren 80, meneer Billy Ocean. En dat kunnen we de dag van vandaag tegen de Rode Duivels gaan zeggen, hè? José Wolters en Geef je nooit gewonnen.

Ja, ja, de dag van vandaag moet je bij je Radio Nova een beetje taalvaardig zijn, hè? Chinees, Russisch en ook Duits, hè? Andrea Berg, und Liebe ist mehr. En dan spreken we nog niet van Spaans, hè? 2011, we zitten met Los Gemelos en Para No Verde Más.

0: In 1984 was hij juist 40 jaar inderdaad. Jimmy Frey.
1: Niet te geloven. 40 jaar. Een zee van tijd.
0: En daarmee zitten wij aan het popcornduo.

0: Het popcornduo van vandaag is er vooral met Al McCarter uit 1965. Is True Love For You. En daarna Barry Darvall en Oh Will It End 1959. Hoe dat gaat eindigen, dat zullen we straks wel zien. En Orly is er ademloos van geworden.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

Ze hadden toen niet genoeg met een achterbank van een tweepaarsje. Ze moesten een achterbank hebben van een Cadillac. Ik herinner me dat nummer nog. Het was een groot nummer in de jaren 80, 1988. CC Catch. En die meneer die is verliefd tot over zijn oren. Bob Offenberg uit 2021.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

Inderdaad, zet je zorgen aan de kant en dans en zing op de muziek van Radio Nova. En al dansend en zingend zitten wij aan het einde van dat tweede uur. Ik ben er zo terug na 15 uur. Ik ga eruit met geluiden uit 1961, Sammy Turner. En die meneer heeft zijn regenjas in de rivier laten vallen. Moet het

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook gerechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

Allee meisje, leg je maar klaar, hè, want ja, wat hij alleen maar wilt is een nacht met jou. Hij is niet veel eisend, hè. Dat was Robert Pater als insmijter van dat derde uur. Beste vrienden, welkom in Siesta. King Elvis Presley.

Je zet een beat achter de roze van Sandra. En in plaats van Jimmy Frey staat er Yves Segers op het podium. En Eintje Simons, die werd een ganse ei in 2001. En de ruiter van Die Windje.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

We gingen even op reis. Eerst en vooral met Suzy Marel naar Santo Domingo. En daarna met Edward naar Lekkerland. En in 1967, daar waren ze nog altijd gelukkig tezamen. De Turtles. In

En stop, stop, stop. En waarom moeten wij stoppen? Ah, omdat het ja een tijd is voor de top 3 van vandaag. We gaan daarvoor naar 20 juni 1986.

konden we maar naar die prachtige wereld terugkeren. Hè? Wonderful World, grootmeester Sam Cooke op nummer 2 op 20 juni 1986. En dit werd de nummer 1, winnares van het Eurovisie Songfestival. Ze was 13 jaar. En ze hield toen ook van het leven. J'aime la vie, Sandra Kim. J'aime la vie.

0: De top 3 van 20 juni 1986. Op nummer 3, Rock Me Amadeus en Falco. Nummer 2, Wonderful World, Sam Cooke. En nummer 1, onze eigen Sandra Kim en J'aime la vie. En wij zitten aan de instrumentale van de dag.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

Een mooi melodietje, hè? De instrumentale van de dag, u gebracht door Captain Cook en zijn zingende saxofoon. En de titel, De laatste dans is Nur für dich, Marie.

Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten in Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaak

0: Ja, ja, zelfs in Spanje zijn ze er tegen de stierengevechten, maar ze bestaan toch nog altijd. Hè? Dat was Bradley Hulst en Torero. En we hebben daar straks die meneer al gehad. Nu is hij terug met een van zijn grootste, Engelbert Humperdinck.
1: I

zijn wereldhit Release Me, A Man Without Love. 1968 zaten we met Engelbert Humperdinck. Wat een stemmen, toch? En zo, beste vrienden, zitten we aan het einde van deze siesta voor vandaag. Maak er een fantastisch weekend van. Een heel goede week. Ik ben er terug volgende zaterdag 13, 16 uur via jouw radio. Radio Nova, eigenzinnig anders. Groetjes en tot volgende week. Ik ga eruit met Sam Goris.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Er komt mogelijk weer stevig onweer op ons af. Code Oranje is opnieuw van kracht, behalve aan zee. In West-Vlaanderen heeft de gouverneur ook een B-alert uitgestuurd. Hij waarschuwt daarin voor intens onweer, hevige windstoten en grote hagelstenen. Waalse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,50 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen de executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadiran. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
2: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
1: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte vanmorgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als First Lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft haar vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Melsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalt het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegen de avond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Waalse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,5 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadihan. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
2: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
1: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte vanmorgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als First Lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft hem vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Melsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de Ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalde het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegen de avond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Dit is Radio Nova.
6: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Waalse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,5 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadihan. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
2: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
1: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte vanmorgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als First Lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft haar vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Welsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalt het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegen de avond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfect

0: Niet de Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de Ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 3100sten van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31/31ste van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de Ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31/31ste van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31 honderdsten van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31/31ste van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.